Christus in deiner Sehnen. Dit zal je weten, Breda, dat dat Evangelium, dat ik je predig, nicht van Menschen kam. Dat heb ik van keinen Mensch gekregen, en dat heeft mij ook keiner geleerd. Jesus Christus heeft mij dat zelfs geopenbord. Je heb je van mijn vrije leven im Judentum geheerd, wo schrecklich ik Gott in de gemeente vervolgd en proef te nus te maken. Ik ging im Judentum wieder als vele andere in mijn tijd, so strengde ik mij aan, mijn vorige Ehesatz te holen. Aber aus dem, der mij durch seine Gnade zu Wort besonders beropen had, ehe ik geboren ward, dat gefallen deed mij seinen Sehn te openbaren, dat ik van arm mache Heiden predigen soll, had ik geen bereden met Fleisch en Blut. Ik ging ook nicht naar Jeruzalem, nur die al eher Apostel wären als ik. Ik ging naar Arabien en kam weiter terug naar Damaskus. Dan om 3 jaar reisde ik naar Jeruzalem, Petren te bezieken, en weer 15 deur met arm taub. Aber ik heb van de andere Apostel keinem gesehen, buiten Jakob en den Haaren zijn Bruder. En wat ik u hier ver Gott schrieb, zijn nicht leeges. Daarop reisde ik dan naar Syrien en Cilicien. En Christus in de gemeenten en Judea kenden mij dan nog niet. Die hadden dat bloos zeigen hier dat die aan eerst vervolgd had, predigt nu den Glauben, den hij eerst had proeft te verstieren. En ze loofden Gott, Kapitel 2, dat het met mij zo geworden is. 14 jaar later reisde ik weer naar Jeruzalem met Barnabas taub en neem Titus ook met. Ditmaal ging ik aan, wil God mij dat zo ingeef en leed aan mijn evangelium ver, dat ik de heiden predigen doe. Mijn onderholing houd ik in privaten met die in de gemeente en gouden nomen houden. Dat deed ik doorwegen dat ze verstonen konnen wat ik gepredigd houd, dat ze met mij stemmen konnen, dat ik niet vergeefs aan je arbeid oder nog arbeiden doe. En ze verlangden nicht einmal dat Titus zal besneden worden, die doch in Griech is. Aber die falsche Breder, die zich geheim en nengeschlecht houden, onze vrijheid in Christus uit te spionen, en ons waarde om je zaad verskloven willen, voor die hebben we op keinen weg nogegeeft, dat die waarheid im evangelium stonen blijft. En van die een goede nomen houden, wordt te mijn boodschap nus to je zaad. En wer ze zijn, merkt bij mij geen onderscheid, dan bij God zijn we alle eind. Aber im Gegendeel, als die zagen dat mij dat anvertrouwt, wie dat evangelium onder die te predigen, die niet besneden waren, jeroen ze als Peter dat evangelium anvertrouwt weer van die besneden zijn. Dan die daar Peter werkt, die besneden dat evangelium te predigen, werkt ook aan mij, die dat evangelium te predigen, die niet besneden zijn. Als die genoot zagen, die mij gegeven weer, Jeven, Jacob, Peter en Johan, die als goede ständig aangezien worden, mij en Barnabas de rechte hand, onze gemeenschap met aan te sluiten, dat we zullen naar de heiden gaan en zij naar die besneden zijn. Alles wat ze nog te zeggen houden weer, dat we aan de armen denken zullen, en dat heb ik zelfs nog immer jaren gedaan. Aber als Peter naar Antiochië kwam, heb ik hem voor allem traag gesteld, dan hij had zich verschuldigd. Dan eie door gewisse mannen kwamen, die van Jacob en geschikt waren, oud hij met de christen uit de heiden taub. Als die erbij kwamen, trok hij zich terug en hield zich apart. Dan hij vergt zich voor de juden die het met de besnieding hielden. En wiel hij zo deed, deden de andere juden kraakt zo, en ze goa Barnabas heichelt met. Aber als ik zag dat ze niet voor de waarheid im evangelium instonden, zeed ik te Peteren door ver allem. Want du als een jud zo leven deist als de heiden, en niet als de Juden. Wo kost du dan de heiden bedwingen zo te leven als Juden? Wie zelfs die wie als Juden geboren en niet zender uit de heide zijn, en weten dat een mens niet durch gesatzeswerken gereicht wordt, aber durch den Glauben aan Jesus Christus, wie hebben zelfs aan Jesus Christus geleefd, om durch den Glauben aan Christus gereicht voor dich te worden, wil durch de gesatzeswerken geen mens geraakt worden kan. Wann dat nu doordacht te zijn en erst dat wie zinder zijn, wel wie onze rechtvordering aan Christus zeken. Meint dat dan dat Christus de zinder onjaar